0: te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Rod McLean en Soldiers Who Wanna Be Heroes. Liedje uit 1971. Toen stond het op de allereerste plaats op deze dag. Hè? Ja, moet je nagaan, 4 weken lang. Hè? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag geworden. We zijn 2 oktober. En ja, we zijn weer toe aan voor de wekker wakker. Ja, het was wel leuk. Ik zat gisteravond nog eventjes een beetje mee te genieten via een bepaalde appgroep. Niet nader te noemen, maar... ja, dat was wel leuk. Ja, ik zou er eigenlijk ook heen moeten gaan. Maar ja, goed, ik kon niet helaas. Ik was verhinderd. Er werd namelijk gisteravond een bingo gehouden onder wat radiocollega's. En dat was op zich, als ik zo die appgroep bekijk met al die foto's, het was erg gezellig. Er waren ook lekkere hapjes aanwezig en zo, hè, en noem maar op. En wat me dan altijd verbaast, is dat, ja, natuurlijk, kijk, het gaat om de gezelligheid. Het gaat niet om de prijsjes en zo, hè. Nou ja, alhoewel, bij echte bingo's. Maar echte bingo's wel, hoor. Als je dan bijvoorbeeld een kaartje koopt met getallen erop en je wint niks, ja, dan is het toch hard geld. Want zo'n kaart kost volgens mij iets van 5 euro. En dan ben je dat al sowieso al gauw kwijt. Dus het is soms in de bingozaal best wel oorlog van wie de eerste keer bingo heeft, hè. Ja, dat weer wel. Maar dat was gisteravond dus niet het geval. Was onder wat radiocollega's werd er wat gebingo'd en gedaan. En dan zie je ook wel hoe mensen soms blij kunnen zijn met een simpel iets. Hè? Gewoon een simpel poppetje zie ik bijvoorbeeld voorbij komen. Die dan helemaal gekoesterd wordt en dan in de auto gezet wordt. Zo, hij gaat mee, hij gaat mee naar het vakantieadres. En dan later volgt er nog een foto dat poppetje in de slaapkamer staat. En dan denk ik ook van, ja jongens, zo'n bingo, dat heeft toch wel wat cohesie, hè, met elkaar, hè? Ja. Nou, ik denk als er volgend jaar weer zo'n dag komt, hopelijk, dan ben ik er ook een keertje bij. Ik vind het ook wel een keer leuk, zo'n bingootje meemaken, hè? Ja. Dus vandaag. Goed, het is ook weer bingo hier, want het is vrijdag. En dat betekent dus dat het bijna weekend is, mensen.
1: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik

0: de hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik gelijk dit rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen.

0: Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?

doet het altijd goed op feestjes. Hè. Ja, de Flirts en Passion. Als je DJ bent en je hebt een feestje s'avonds, bijvoorbeeld met allerlei gangbare muziek, dan moet je deze tussendoor doen. Want krijg je geheid reactie en zie je mensen op de dansvloer belanden. De Flirts hoorde je met Passion voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, het is vandaag vrijdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, nou ja, het Nederlands elftal gisteren. Oh, ze zijn ontsnapt aan een nederlaag. Ja, het was eerst 2-0, hè, want Griekenland was beter als Nederland. Nederland liet steekjes vallen. En in de tweede helft hebben de Nederlanders zich weer herpakt. Ja, toen werd het 2-2 door Van Dijk en door Reinders. En ja, Griekenland probeerde het natuurlijk nog wel, maar dat kwam er niet meer aan te pas. Nederland was de tweede helft zeker beter. Eerste helft niet. Eerste helft was een gepruts en gedoe. En daarom scoorde Griekenland ook gelijk 2 doelpunten. Hè. Waren trouwens ook mooie goals, zo vond ik. Maar goed. Voor de Wekker Wakker, de politie in het Verenigd Koninkrijk heeft nog niemand opgepakt, zou je zeggen. Maar dat is dus wel zo. Ze hebben al 2 personen opgepakt. De laatste is ook opgepakt op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden bij een Britse luchtmachtbasis. De man met een Iraanse en Britse nationaliteit die werd in Londen gearresteerd. In hetzelfde gebied zijn ook 2 panden doorzocht. Ook is een andere Brit verhoord van 26 jaar. In de buurt van de basis werden zondag al 5 Britten opgepakt. Afgelopen maandag zijn ze op borgtocht vrijgelaten. Ja, de basis wordt gebruikt in de oorlog tegen Iran. Ja, de Britse premier die zei dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. Ja, de Verenigde Staten die hebben al eerder in die richting gewezen. Ja. En verder nog meer nieuws. De troon waar koning Willem-Alexander op zit, als hij de troonrede voorleest, die is even verhuisd. Die staat nu in Roermond. Ja, de koninklijke zetel die is uit de ridderzaal verwijderd. Want het Kuipershuis die neemt hem eventjes onder de hoede. De plek waar de troon in 1904 gemaakt werd. Hè? Ja. Nou ja, hij is niet helemaal meer origineel, want de troon is ook een keer gerenoveerd. Hij weegt 300 kilo. En men wil de troon er even weg hebben, omdat de binnenhof, het binnenhofgedeelte in de ridderzaal, die is door verbouwing even voorlopig niet in gebruik. Ja, de koning spreekt daarom sinds 2022 de leden van de Eerste en Tweede Kamer toe in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar dan ook de troon staat. Ja. Ja, de bekende architect Kuipers die heeft ooit de troon ontworpen in 1904 en ook laten bouwen. Nou ja, Kuipers is vooral bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Ja, de architect was toen ook betrokken bij de renovatie van de ridderzaal. Hè? Dus ja, de bekende troon waar koning Willem-Alexander altijd op zit. En Maxima, neem ik aan dat die troon ook even weg is. Die zijn verhuisd naar de plek waar ze ooit gemaakt zijn.

zag hem gisteren voorbij komen in een appgroep. Ik dacht van, hé, even kijken wat voor liedje het is. Nou, lekker jongens. Zo in de ochtend kan dit ook wel. Die Amen van het album The Day the Angels Cried. Ja, hoorde je bij je voor de wekker wakker. Het liedje Nervous Breakdown, hè, op deze vrijdagochtend. Ja, even kijken naar de files. Nou ja, de A15 Rotterdam Europoort bij de havens. Daar is het 10 minuten vertraging, vooral bij de Zurenhofbrug. En ook Dordrecht-Papendrecht bij de afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht. Daar wordt aan de weg gewerkt. En een waarschuwing in het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Ja, vandaag wordt over het algemeen een zonnige dag. Er zijn wel wat stapelwolken. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden. Het blijft droog. We hebben te maken met een zuidwestenwind. Die is zwak tot matig. Ja, komend weekend, zaterdag bijvoorbeeld, een vooruitblikje. Opnieuw een droge dag met iets warmere temperaturen. 20 tot 22 graden. Dan zijn er ook wat stapelwolken en is er sluierbewolking. De westenwind is dan zwak tot matig. Vandaag dus ook een redelijke dag, hè?

Weet ik. Het goede van een moeder is misschien wel, dacht ik laatst, dat ze er gewoon is. Snap je? Je moeder, je vader ook, maar je moeder, ze is er altijd. En je hoeft er verder niet zoveel meer, maar als je er nodig hebt, dan is ze daar. En als dat dan ineens wegvalt, dat is gewoon raar. Dat is het. Het is gewoon raar. Het is alsof iemand het dak van je huis aftrekt. En een huis zonder dak, dat is niks. En dat kan ik weten, want ik heb dus net een huis gekocht. Als er geen dak op zat, had ik het niet gekocht. Nee. En als ik heel eerlijk ben, dan achteraf gezien ben ik gewoon te weinig terug geweest naar mijn ouders. He, dat ik gewoon in Amsterdam bezig was met mezelf. En er waren maanden dat ik helemaal niet terug naar Brabant ging. We belden wel veel. Zeer regelmatig. Een paar keer in de week. Maar we probeerden ook afspraken te maken. Mijn moeder was een echte planner. Zij belde meestal in maart op om te vragen of we eerste kerstdag bij hun kwamen eten. En ik heb dat ook. Geeft een soort houvast of zo. En dan belden ze op en dan zeiden ze van... Hey Henry, kom je van de week weer eens een keertje langs? Dat zou ik wel leuk vinden. Ik zei, ja, zeker, super. Nou, wanneer kan het? Ja, hoe zit jij dit weekend? Ik zei, nou, dit weekend heb ik 4 koffieafspraken en op zondag een feestje. Dus dat is een beetje veel dan. Nee, dat moet je niet doen. Maar wat doen jullie de week daarna? Ja, dan gaan we bij Gonnie en Lambert eten, dus dan kan het niet. Maar Henry, wat doe je met Pasen? Ik zei, ja, met Pasen gaan we naar een huisje. Oh, maar je hebt toch al een huisje? Nee, maar een ander huisje. Oh, nou, dat kan, dat is prima. Ik zei, maar mam, wat doen jullie met Koningsdag? Ja, dan moet ons pap zingen met het koor. Ik zei, oh, dat is wel leuk. Kom je kijken. Nee. Maar wat doe je met Bevrijdingsdag? Ja, dan gaan we naar de Apenhul. Wat doe jij met Dierendag? Ja, dan gaan wij naar de Apenhul. Nou, Henry, weet je wat? Maakt niet uit. Komt wel een keer goed, jongen. Doe jij nou maar lekker je ding. En dan kom je maar een keer aan, maar je komt wel goed. Hey. Ga je vandaag nog iets leuks doen, jongen? Nee, denk ik niet. Daar even lunchen, een beetje bank hangen. Verder niks. Nee, we doen vandaag ook niks meer, hoor. Nee. Houden, jongen. Houden, hè. Als ik nu naar huis ga, naar de Keizerweg in Oorschot, dan zit mijn vader daar dus, Henk, ergens achter die deur. Een deur die ik zo goed ken, waar ik mijn hele jeugd lang in en uit ben gelopen, constant. Maar ik toch, desondanks, elk weekend weer stond te klooien met mijn sleutel om een mintgaatje te krijgen. Keilam, ladder zat, elke vrijdag, zaterdag en vaak op zondag. Dit was nog in de nasty 90s, hè. De tijd dat er nog geen rookverbod was in de horeca, geen alcoholverbod onder de 18. Bij mij stond ieder weekend de hele dorpskroeg vol met jongens en meisjes van 14, 15. In de ene hand biertje, in de andere slof sigaretten, slof in de fik. Biertje. Helemaal naar de get verdemmen, weet je wel. En dan kacheltje lam naar huis om 11:15. En dan stond ik daar zo te klooien bij die deur. Oh, een klein gaatje. Ik heb nooit zo'n klein... Oh, een klein gaatje. Die gaat nooit lukken. Godverdomme. Oh, shit. Oh. Waarom lukt het nou niet? Hey, ik heb godverdomme helemaal geen sleutel in mijn hand. Kut. En dan stond ik zo te klooien. En dan hing mijn moeder, die hing natuurlijk al lang en breed. Mijn moeder was heel lang en breed in die tijd. Woordgrap 2. Vindt u het door? Deze was wel leuk, hè? Stelletje Limburgers. Maar ja, nog eentje, dan zijn we er vanaf. Dan hing mijn moeder al lang en breed uit het raam boven de voordeur naar mij te kijken. En dan liet ze mij nog 10 minuutjes aanklooien voordat ze zoiets riep als... Kijk, daar heb je hem ook weer. Hé, mam. Sst. Niet wakker worden. Ik kom zo snel mogelijk naar binnen. En maar klooien. Als ik nu naar huis ga, dan... Ik dacht laatst, waarom maakt ze sleutelgaten dan ook zo klein, trouwens? Waarom zo'n klein, piepklein gleufje? Dat is dan, waarom niet gewoon een keigroot gat in je deur, zo? Dikke sleutel erin, zo. Nou, dan zou ik je zeggen waarom. Heb je gewoon zo'n groot gat in je deur, kunnen inbrekers gewoon spullen van binnen pakken, weet je wel? Dat is helemaal geen goed idee, maar dat geheel...

Jan, wat we met bingo te maken hadden. Pat Boone hoorde je van lang geleden bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het eerste uur hadden we al André van Duin, hè, met bingo. Een hele andere versie natuurlijk. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag vrijdag 2 oktober. We kijken even naar het nieuws vandaag. En er is het een en ander wel te melden. Ja, aanstaande woensdag dan zitten de vakbonden en de werkgevers voor het eerst sinds maanden weer met het kabinet aan tafel om te praten over de sociale zekerheid. En vooral over de toekomst ervan. Het kabinet heeft 6 organisaties uitgenodigd om woensdag naar het Catshuis te komen. Namens het kabinet komen onder andere premier Jetten en 3 meest betrokken ministers van Sociale Zaken, van Werk en Participatie en Economische Zaken. Ja, de vakbonden FNV en CNV die komen ook naar Den Haag, zo laten de organisaties weten. Dus andere organisaties die zullen de uitnodiging ook accepteren. Ja, gisteravond de wedstrijd Nederland tegen Griekenland, of Griekenland-Nederland, hoe je het maar wil noemen. Nou ja, de bondscoach Hernandez die heeft volledig de schuld op zich genomen van de beroerde eerste helft. En die was inderdaad beroerd. Goeiedag, de eerste helft was heel slecht. En dat was mijn fout, zo zei de bondscoach van 3 miljoen. Nou, ik wil het er even bij zeggen, want ik las dat gisteren. Die man die verdient gewoon 3 miljoen euro, hè? Op jaarbasis. Als die trainer is van het Nederlands elftal, hè? Hij komt in de top 10 voor, hè? Ja, is niet een van de best betaalde bondscoaches. Nou ja, voor 3 miljoen, jongens, per jaar. Hè? Een beetje voetbal spelen. Wie wil dat dan niet? Nou ja, in elk geval over die wedstrijd van gisteren. Het is gelukkig nog 2-2 geworden. Want anders dan was het de eerste afgang voor de Spaanse bondscoach, hè, met zijn Nederlandse elftal. Hè. Goed, het is vandaag 2 oktober. Op deze dag in 1187. Sultan Saladin die verovert Jeruzalem op de kruisvaarders. En Hans Lippershey die presenteert de Nederlandse regering de nieuwste uitvinding. Het is het prototype van de spiegeltelescoop. Kijk, dat is nog eens fijn, hè? De spiegeltelescoop wordt nog steeds gebruikt, alleen dan in een wat gemoderniseerde versie.

Uit de bekende James Bond film GoldenEye. Zat er in Tina Turner in de back-to-back classic. Uit de jaren 90. Altijd twee liedjes achter elkaar uit de jaren 90. Ja, is vandaag trouwens feest bij de tv. Want er bestaat namelijk 75 jaar tv in de Lage Landen. Ja, zo staat er in het persbericht. De kracht van beeld is onnavolgbaar. Ja, mensen stonden toen voor de etalages van radiowinkels en keken in een café. Ja, de koninklijke familie die keek toen op Paleis Soestdijk. De eerste tv-uitzending in de Lage Landen is vandaag precies 75 jaar geleden. Hè?

0: mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsafonden en de Spree.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond aan het
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen.

alleen samen met Robbie Longhoff. Gemaakt een leuk duet natuurlijk. En Robbie Longhoff voor de eerste keer in het Nederlands. Jackson bij de hitkampioen. Jouw veelgoeduur.

0: 3, 4. Radio Roadhoudt. Van Mil Radio.
1: Dit is een Hit Kampioen souvenir.

dame die haar populariteit vooral te danken heeft aan Paul de Leeuw en ook een stukje natuurlijk aan haar solo-carrière Ruud Shackles. Je hoorde Vrede in jouw feel-good-uur met de Drifters.

Weather with You. Het uur, dat is weer voorbijgevlogen. Wij hopen dat jij weer genoten hebt van al die lekkere feel-good nummers. En maken met jou een afspraak een volgende hitkampioen natuurlijk. I just

0: De deur staat altijd open. Uiteraard, net zo makkelijk, vrienden. En het licht brandt in de hal. Oh, we kennen haar natuurlijk ook, hè. Oh, het was Mary Hanke.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees
1: ook
0: op.

En dat noemen ze in een grijs verleden en nog steeds soul. Ja. Lieve mensen, waarop deze avondklaas. Muziek van de Drifters en You're More Than a Number in My Little Red Book. You're More Than a One Night Stand. Oh, bleek me toch duidelijk. Een duidelijk verhaal. Zometeen nog een duidelijk verhaal. En dat klinkt als zoiets als een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst is hier

0: die zegt Nile Rodgers natuurlijk, een man met de meest bekende baslijn. Heerlijk. Ja, die heeft wat producties gedaan. Ziek hoorde je met Good Times. Het was 1980, uit een grijs verleden.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: En zo laten we de zon lekker uit je radio stralen. Over zon uit de radio gesproken. Ik ken nog een lekker eiland.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het wordt nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet af, man.

Het was zomer 1985. Ja, een tijdje terug, Baltimora. En zijn tarzan mooi terug op de radio. Evenals de heer Hugo Waard. Die kozen vandaag namens productie. En nog eens onze

0: fucking dode speakers.
1: En hij is bovendien een aardige
2: kerel. Is de koffie al weer op?
1: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
3: Waar heb ik dan mijn glas gelaten?

het is over. Het is helemaal uit. Het is afgelopen. Ja, klaar ermee. Och, wat zal ze zich eenzaam hebben gevoeld, hoor. Wat was het toen nog jong, hè? Onze Patrice. Patricia Pai, Living Without You. Dat zijn problemen, mensen. Daar kun je beter niet mee zitten. Gewoon lekker luisteren naar de radio. Met dit soort plaatjes. Nou, dan lukt het wel. Hier zijn voor jou op de radio. In de middel op de roadshow, de Bellamy's. If I

1977. Niet alleen een mooi Dixo-jaar, maar ook een mooi, je hoort het wel, Fleetwood Mac-jaar. Fleetwood Mac hoorde je terug op de radio, middels de roadshow, jongens, via de bekende lokale en digitale kanalen. Nou, don't stop. En natuurlijk niet. We gaan er even lekker door. Want we hebben er zin in. Ook deze man uit Winterswijk. Dit is Daniel Sa.

zeg dan... Bonnie Sinclair, die had twee zomerhits in 1976. Ja, je geloof het niet. Ja, Dr. Bernhard. En hier zong ze lekker mee met Don Mercedes op de achtergrond. Als backing vocals. Ook zo'n ontroerend verhaal op de radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Of geen weer op vrijdag.

Uit september 2024, Niels de Stadsbader met Stijl-icoon. Vrienden, welkom. Vandaag vrijdag. De laatste werkdag van de week. Ook voor ons, je weet het. Weer of geen weer van maandag tot en met vrijdag om u te dienen. We hebben de huishoudtip. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. Het weerbericht komt er straks aan. En we hebben muziek, hè? Even kijken, ik heb Dana Winner. Ik heb Pepino Di Capri, dat is al een oude plaat. Ik heb Jack Jersey. Cool and the Gang is erbij. Black Eyed Peas. Ik heb Miley Cyrus en vele anderen. Voor de tweede plaat gaan we naar Frankrijk. Le Pain, Le Vin, Le Boursin. De Eiffeltoren, de Seine. Ja, je kent dat allemaal wel natuurlijk. En ook deze plaat, dat moet je kennen. Gérard Lenormand, Voici les clés.

4 augustus volgend jaar staat Clouseau als eerste Belgische groep ooit in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. En daar is duidelijk veel animo voor. Het concert was binnen de kortste keren uitverkocht, waarna een tweede concert op 6 augustus werd aangekondigd. Ook voor dat extra concert vlogen alle tickets in 1 keer de deur uit. Deze plaat mag je koesteren. Clouseau, dat ze de mooiste is.

Samveld met Rosalind Hurt Like Mine. Vandaag wordt Paul van Eemst 83. Het was een voetballer en het was ook een voetbalcoach. En het is de beste vriend van Eddy Merckx.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Wist je, mevrouw, als je een panty in een pannetje doet en water toevoegt en vervolgens aan de kook brengt, daarna je panty in een plastic zakje doet en in de vriezer legt en daarna laat ontdooien, wel, wist je dan dat de nylonvezels veel sterker worden, waardoor je dus geen ladders of gaten meer in je panty krijgt. Dus even vlug herhalen, een panty in een pannetje doen, water erbij doen, aan de kook brengen en dan je panty in een plastic zakje doen, in de vriezer en laten ontdooien. En nu zijn de nylonvezels veel sterker.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Frankie Avalon met Venus. Precies 30 jaar geleden, het was 2 oktober 1996, wordt er bij wielrenner Lance Armstrong teelbalkanker vastgesteld. Lance won 7 maal op rij de Ronde van Frankrijk. Hij is nu 54, hij had al 4 vrouwen en hij heeft 5 kinderen.

0: was Compay Segundo met Guantanamera.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, in Thuis 7:40 vanavond op VRT. Peter besluit om Marie te helpen. En Rosa wil serieuze risico's nemen als dat moet. Simon en Kaat voelen de druk oplopen in de Withoeve. De spanning tussen Britney en Andreas verpest de sfeer thuis. En Christine tenslotte eist onverstoorbaar wat ze wil. En dan op VTM 7:50 vanavond Familie. Benny krijgt een waarschuwing van een incassobureau. Hij panikeert en beseft dat hij hulp nodig heeft. Marcel kijkt vol vertrouwen uit naar zijn show. Jamila lucht haar arten bij Louise en ook bij Jelle. En Simon wacht in spanning op nieuws over de laptop van Lars. Stefanie tenslotte wordt betrapt.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

0: informatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.
1: Ach ja, we gaan de week al stilletjes uitwijven, zeker. Vrijdag vandaag. Het weerbericht, hoe zit dat? Wel, vandaag 19 graden. De zon is er, maar er zijn ook regenwolken. Dus je houdt best de paraplu dicht bij jou. Morgen zaterdag en zondag. Ja, dan hebben we 20 graden. Maandag 19, dinsdag 19, woensdag 18. En dan gaan we zakken volgende week donderdag naar 15 graden. We zitten het in Tenerife, wel goed zeker, hè? 26 graden is het daar. In Las Palmas 25, in Malaga 26, in Antalya 25. En in Benidorm, misschien ben jij er al geweest, ja, 27 graden. Ik wens jullie alvast een heel prettig weekend. Geniet ervan. En je weet het, hè, maandag zijn we terug. Nieuwe aflevering van jouw familieprogramma bij uitstek. Dit is Weer of Geen Weer. Bij leven en welzijn tot maandag. We gaan eruit met een klassieker. Damn and Gloria.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunch.

0: Radio Rijntje, hier zijn we weer met de rits met de glimlach natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, onze Kees kan dat ook heel mooi zeggen natuurlijk. Heel bijzonder goede vrijdagmiddag. Het weekend start hier nu dit moment. Ja, inderdaad al. Iets over 12 uur. Dit is de nieuwe aflevering van de Lunchbreak. De laatste voor deze week natuurlijk. En we begonnen met een lekkere uit het Orson Festival. De Belgische Sandra Kim en Jaime Levy. En we hebben nog meer Belgisch staan natuurlijk. Hè. Ja, al vandaag wel. Hier is deze van Raymond van het Groenewoud. En hier is hij met Je veux de l'amour.
1: Ja, dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

gedaan en zo roepen op een vrijdag. Wel, ja, dat wordt hier helemaal een weekendstijl van natuurlijk. Hè. En dan wel een klein beetje stress natuurlijk. Hè. Ramon van het Groenwoud en Chauffeur de l'Amour hier in de lunchbreak. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak. Tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio met de lekker verteerbare muziekjes. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de lekkere muziekje. Als je weet het, jouw radiostation is er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor jou. Helemaal gratis en voor niets. Tijd geworden voor een Nederlander. Hier is Jody Bernal en Kissy Kenno.

0: lekker nummertje natuurlijk, hè, van Billy Joel. We kennen hem natuurlijk ook van Good Night Saigon en nog vele, vele andere grote hits natuurlijk. En dit was de longest time.
1: De onvergetelijke song in de lunch break.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunch break. Wel, dat is geworden Edwin Starr en Happy Radio. Ja, dat is er natuurlijk naartoe waar je luistert. Happy Radio. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en voor niets voor jou hier op de radio. Het is weekend. En dat voel je, dat ruik je, dat smaak je.

En dan hebben we een extra hit van de lunchbreak natuurlijk. Heaven is the first time. En het allemaal van Nathan Dave. Heb je al een klein beetje plannetjes gemaakt voor het weekend? Wel, je mag het ons altijd laten weten. Misschien kunnen wij ook wel iets uit die plannetjes van jou halen. Hè? Inderdaad wel. Hier is Elton John en Nobody Wins.

duizend verschillende brillen natuurlijk. Elton John met zijn man en het allemaal met Nobody Wins. Ja, inderdaad, het kan altijd gebeuren natuurlijk. In het casino win je wel een paar keer, maar over het algemeen, zoals de statistieken zeggen, wel, dan ga je natuurlijk ook wel heel veel verliezen. Je verliest altijd meer dan dat je wint in een casino, heb ik me laten vertellen. Even terug naar de jaren 60, hier is Matthew. Dit allemaal met zijn Woodstock. Ja, inderdaad wel. Dat herkende optreden.

0: van Milky Radio.
1: Lunchbreak Breaking News Toon.
2: Zo inderdaad, een hele bijzondere goede vrijdagmiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. De lunchbreak is er nog tot het einde van 1 uur. We gaan terug naar In de Tijd met Cat Stevens. Vandaag is het Internationale Kattendag en hier zult de Cat zingt de Schotse zanger Al Stewart in de tweede persoon over een toerist die een vrouw ontmoet, naast haar wakker wordt en daardoor zijn tourbus mist. Het nummer is opgenomen in het jaar van de kat volgens de Vietnamese kalender. Hier is Al Stewart en dit allemaal met zijn Year of the Cats.

0: bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

vandaag nog eventjes onze hit-app voor deze week natuurlijk. En volgende week is het weer ex-hit-app natuurlijk. Dat is de Jonas Blue en The Age of Heaven. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is Ideo Radio. Met de lunchbreak natuurlijk tot het eerste van 1 uur. En hier is Shaking Stevens dan toch. En hey, is hier met Hey Oh Julie.

inderdaad, de jaren 80 met Shaking Stevens. Hij heeft een paar grote hits gehad, waaronder deze natuurlijk. Oh, Julie. Hier is Peggy Crew. And Goes Like This. Zo direct onze artiest van deze week nog natuurlijk. Hè. Nog één keer. En dat is natuurlijk nog steeds Clouseau.

inderdaad, dat is maar heel de week onze artiesten van de week natuurlijk. En ik heb het allemaal over Clouseau, ja, uit België. En dit allemaal met hun Jij geeft me vonken en vuur. Ja, op een vrijdag zoals deze kan dat natuurlijk wel eens gebeuren. Natuurlijk, hè. Tijd voor Becky. Hier is ze met haar Aranga.

En dan hadden Becky G en dit allemaal samen met Omega Ga. En niks heb je natuurlijk van de Lunchbreak en Aranga. Altijd lekker natuurlijk, hè, Fruitsap. Ja, zeker weten. Altijd lekker en gezond, zeggen ze dan. Hier is Coco Robin en The Promise You Made.

0: Goedemorgen gedaan, lekkere Koch Robin. En dit allemaal met zijn Remember the Promise You Made. Wel, maak er een mooi weekend van, zou ik zeggen. En ja, we zien elkaar maar zondag terug, ja. Zondag ben ik er alweer natuurlijk met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. En maandag anders met het begin van de week.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Bedankt om te luisteren en tot de volgende.

op de Nederlandstalige Tour. Het komende uur hier op jouw favoriete radiostation. Saskia en Serge waren dat uit Nederland vandaan. Als je zachtjes zegt, ik hou van jou. Ja, oude en iets minder oude Nederlandstalige platen krijgen we het komende uur. Onder meer deze Emily's Temmerman en Liefde van mijn leven. Van harte welkom hier op jouw favoriet radiostation.

muziek hadden we onder meer van New Four. In ons stamcafé gaven ze een rondje. En daarna nog Louis Neves, Jennifer Jennings uit vervlogen tijd, waar hij ooit mee deelnam aan het Eurovisie Songfestival voor zijn tweede maal. Goed, we gaan terug naar Nederland met deze A3 aan de Rost. En ik mis je nu elke dag.

2010 ook alweer geleden dat dit singeltje werd uitgebracht door Mama's Jasje. Wij zijn op weg, wij ook. Een uurtje op de Nederlandstalige toer. En ken je deze nog? Het lief klein konijntje van...

Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

0: Geen neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

trein. Tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, tjuk. Op de glad, glad, gladde spoorweglijn. Tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, tjuk. Toet, toet, toet, toet. Dat gaat bijna zo snel.

heel wat mooie muziek gehad. We onder meer Louis Barrett met de Bommeltrein. Daarvoor gingen we heel ver terug in de tijd. En Freek van Rooij die had het over Kijk naar boven. En dan nu The Strangers uit 1978. Een parodie op Bonnie M's hitje Rasputin. Igor Straganov.

ja, Jantje Smit, of Jan Smit moeten we eigenlijk zeggen. Hè. Op weg naar geluk. En hier is uit Vlaanderen Claire, Zondag zonder zorgen, 1978. Een coverversie van Eddie Rabbit's Rocky Mountain.

Het grote Smurfenlied en de absolute nummer 1 hit voor vader Abraham of Pierre Carter. Smurfenlied uit 1977 en door heel wat artiesten op platen gezet. Zowel hier in Vlaanderen als in Nederland op de nummer 1 beland. Goed, dat was op de Nederlandstalige Tour voor deze week. Bedankt voor het luisteren hier op jouw favoriete radiostation. Christophe en Lindsay, broer en zus, we nemen elkaar zoals we zijn. Graag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur muziek.
3: Ik ben Radio Menno Dekker.

0: Zijn jullie er weer?
1: Ik ook.
0: Welkom bij Dekker Radio. Michael McDonald beet het spits af, zoals dat heet. Waarom dat zo is, weet ik niet. En Tear It Up van heel lang geleden. En deze dame heet Doe. En die wil nooit meer een ander, zegt ze. Luister maar. MUZIEK

leuk liedje, hè? Van Do. Uit Nederland, inderdaad. Nooit meer een ander. Nou, zo zou ik het ook doen. Nou, het orkest is al weg, hoor ik. 2017 kwam die trouwens. Dekker Radio met Michael Franks en Laura Fitchie. Wat een mooie combinatie. Laura Fitchie is een Nederlandse zangeres. Michael Franks is wereldberoemd. En hier hoor je ze met Tell Me All About It. Bij Dekker Radio ben je. Kwaliteitsmuziek.

Michael Franks met onze Nederlandse Laura Fitchy. Overigens klasgenote van mijn echtgenoot geweest. En ja, tell me all about it. En toen zong ze nog niet. In de tijd dat mijn vrouw met haar in de klas zat. Nee. Kleimans en Van Geel. Oh, die hebben iets met juf Helena. Ik ben benieuwd. Dat moet wel wat zijn. Daar gaat hij.

0: Patti LaBelle, Michael McDonald. On my own. En ik heb dingetje klaarstaan. Ken je hem nog? Nee? Hij heet eigenlijk Frank Paardenkoper. Maar hij noemde zich Dingetje. En hij wilde voor zijn verjaardag een Dolly Dot. Luister maar.
1: Hey, dingkerel van harte, jongen.
2: Hey, dankjewel, Dirk. Wat heb je meegenomen?
1: Nog vele jaren. Ik heb een mooie paar sokken voor je meegenomen.
2: Sorry, heb ik geen moer aan.
1: Waarom niet?
2: Ik heb een barst van de sokken. Was uit de maten, kachelglans. Ik heb alles al in huis, jongen. Weet je wat ik wil? Hey.

Mooi, hè? Dingetje, ik wil voor mijn verjaardag een Dolly Dot. Nou, vooruit er maar. Frank, daar komt hij aan, hoor. Love Me Just a Little Bit More. Een van die grote hits van de Dolly Dots natuurlijk. Bij Dekker Radio ben je.

0: Dutchie hoorde je met Good Enough. Ik draai hem wel eens een keertje helemaal, maar we gaan schakelen met Studio 2, want daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Lekker radio, een programma waar vaart in zit, toch? Lekkere swingende klanken van Chaka Taka. Uit 1982. Ongeveer 800 jaar geleden, ja. Nightbirds. We hebben er drie achter elkaar beloofd. Nou, daar komen ze op, man.
1: Je hoort het in

Nou, zeg het dan. Secret Rendezvous. Waarom is dat? Say the word. Album uit. Ja, afgelopen. Ik vond het wel weer mooi geweest. Heel af en toe kom ik nog wel eens in Amerika. In Florida. En ik was daar een keer dat ik 's nachts op de terugweg om 3, 4 s'nachts naar het huis ging waar ik verbleef. En dan kwam je langs de Walmart. Ik denk, dat moet ik eens meemaken. Ik ging de Walmart binnen en geen kip te bekennen, zeg. Haast niet. 24/7 zijn ze open. En ze stonden allemaal niet zakkenvullers, nee, vakken te vullen. Jawel. En voor de rest geen kip te bekennen, hoor. Ze zaten echt te kijken, wat komen die lui doen? Nou ja, ik heb maar wat gekocht en toen ben ik maar weggegaan. Hier is Dino met 24/7.

De zanger van de groep Yes. John Anderson hoorde je. Surrender, geef je over aan Dekker Radio. Ja. Nee, dat heeft hij niet gezongen. Nee. Ik heb een aandoenlijk liedje klaargezet. Dat ik niet elke dag draai. Sterker nog, ik draai het maar heel weinig. Maar het is een kwaliteitsstukje van Stef Bos. En het gaat over het Hilton Hotel in Barcelona. Een droevig verhaal. Luister maar.

zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Los Miguel. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10:00 in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis.

0: huis tussen koud en warm. Met hun zwarte aktentassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee komt.
1: Mooi gedaan, Stef Bos. Over Hilton Barcelona. Ja, dat is een mooi liedje. Even herrie maken nog. Jawel, dat doen we ook af en toe. Met Huey Lewis en de News. En die kunnen er wat van, hoor. En weet je hoe het heet? Her love is killing me. Wow.

0: Lekker, hè?
1: Hey! Hey! Huey Lewis in the news!
0: Yeah!
1: Her love is killing me! Oei! Nou, ik kijk op de klok. Het schiet alweer op voor Natuurdekker Radio. Ik heb nog een nummer uit Duitsland klaarstaan, namelijk van Cappuccino.

0: Cappuccino.
1: And it's so kalt.
0: Du fehlst mir. Of a world. I miss you.
2: Dekker Radio.
0: Zo. Ik ga zwaaien. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Ik laat je achter bij het orkest van Bebo Silvetti. Haha. Een leuk stukje instrumentale muziek. Tot aan het hele uur.

0: Het waren twee schoonheden in de muziekwereld en dat volbracht zich tot één grote hit. Het was Mel & Kim en That's the Way It Is.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.
2: Turk

0: Ja, je moet geen al te slimme wezen als ik je probeer wijs te maken dat dit uit de serie Star Trekking komt. Dat was nog even The Firm.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Heel veel mensen zullen waarschijnlijk wel enkele herinneringen hebben aan dit plaatje. Dat kwam uit de hitparades van 1987 van Johnny Hey Jazz. De Turbulentie Shop. Met nu een heel speciaal icoon uit de muziekwereld.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Om aan te tonen dat de man al zoveel jaren meedraait in de muziekwereld. 1975, goud van oud in die turbulente show, met de koning van het Nederlandstalige lied, Rob de Nijs.

als ik terugdenk aan jou, dan heb ik ongetwijfeld wel veel tranen voor je over. Dancing with Tears in My Eyes, dat was Ultravox. En dit is het nieuwe geluid van Hoogl. Ja,

0: aan het topje van die teen. Dit zal zeer hoog genoteerd staan in de hedendaagse hitparades. Dat was het nieuwste geluid van Hugel en Moving to the Sun. Allee, we gaan dat ook doen.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
1: De nooit vervelende hits.
3: Bart Motar.

0: Ja, we staan er vaak niet bij stil, maar het gaat immens snel. Niels de Stadbader en onderweg. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits.
1: Bart Mutar.

0: De Canadese rockzanger Bryan Adams, die in 1985 zijn eerste hit scoorde met Run To You. De klassieker The Summer Of 69 behoort natuurlijk ook tot zijn oeuvre. En in 1991 voerde hij de hitparade aan met Everything I Do It For You. Het nummer was het meest succesvolste plaatje van de 90s. We namen jou mee terug exact naar 1991 met Bryan Adams en Everything I Do It For You.
1: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Deze Spaanse beatband werd opgericht in 1965 in Madrid. Tijdens de korte loopbaan van de groep wordt er succes geboekt in de vorm van de single Black is Black dat de hitparade bereikte in 1966. En onze volgende gast die heeft toch wel een heel klein beetje geduld hoor, want ze heeft het al 1000 keer gevraagd. Dit wordt Lindsay.

de muzikale gezelligheid spat dan ook weer uit jouw radiotoestel. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1987. Hadden we over Gino Vanilli en Wild Horses. Het jaar voordien had hij eigenlijk toch wel zijn grootste te pakken met Hurts to Be in Love in 1986. En bereikte toen een top 5 hit in de hitparade. Dit zijn de Nooit Vervelend Hits, tezamen met James Blunt.

0: hoor. Zou die dan helemaal geen probleem hebben met heimwee naar huis? Ja, deze Peter Schilling zit dan toch wel geconfronteerd na al die jaren met het probleem. Dat eigenlijk het liedje gaat over een astronaut die helaas niet kan terugkeren richting aarde. U luisterde naar een van zijn successen van deze Canadees, Peter Schilling uit 1983. En had het over Major Tom.
1: Muzikaal genieten
2: Wow.
1: met Bart Mottaar.

prachtig toch, hè? Af en toe mag een mens een scheve schaats rijden. Een beetje geweld in deze aflevering van de Nooit Verveel Nits kan helemaal geen kwaad hoor. Met de Belgische formatie T-Shimatic. Werd opgericht in 1980. En zal meteen een grootheid in 1980 met Oelalala. En volgens mij was dat de grootheid van T-Shimatic. De ontbinding bestond in 1986 en toen zetten ze een punt erachter. Jammer genoeg, want ze maakten toch eigenlijk leuke muziek. Dit hier zijn Love Frequencies en Dancing with the Down.

0: Groot Haaldert, de radio die het doet.
1: Groot Haaldert. Luister naar de nooit vervelende hits met Bart Motaar. Chop, chop, chop, chop, chop.

0: Het Engelse popduo uit de jaren 80, de twee zingende zusjes Mel en Kim, zijn vooral bekend geworden met de hits Respectable en natuurlijk ook deze Shouting Out. Op tragische wijze komt een einde aan hun carrière als Mel in 1990 aan kanker overlijdt. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd met hun grootste hit en een gewezen nummer 1 voor Mel en Kim en zal het over Shouting Out.
1: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Ja, het stijgt ons soms een klein beetje bovenuit en dat gebeurt wel iedereen wel eens een keertje. We namen jou mee even met Ruben Hill en Higher Love. Dit was weer voor deze week de Nooit Verveeld Hits. Ik dank u voor het luisteren en zeg je natuurlijk heel graag tot en met volgende week.

Hey, hallo, goeie namiddag, goeie avond, goeie vrijdag namiddag, goeie vrijdagavond, goeie toch wenst. Welkom in deze 243ste uitzending van Hitriders op vrijdag. Ik heb er zin in. Ja, we zijn goed gemutst vandaag. Ja, het weertje zit mee. Het is lekker weertje buiten, toch wel. We kunnen niet klagen van de temperaturen van deze week ook. Nee, het was deze week ook nog eens de warmste dag gemeten sinds de metingen in september. Ja, oh, kijk eens aan zeg. Vandaag 2 oktober.

het wordt weer een druk programma, zo blijkt. Er is opnieuw een nieuwe tipper van de week. Ik heb hem gezocht in de buurt van Zuidoost-Vlaanderen deze keer. Ja, een dame die in Haaltert woont. Alweer, zeg maar. Want ik dacht dat we een week of twee, drie terug ook iemand hadden uit die regio Haaltert. Toen hadden we Kelly Verschaven, weet je nog wel? Ja, die maakt haar debuut met haar eerste opname. Haar eerste single Break Me. En die is intussen goed gelanceerd, zeg maar. Maar nu gaan we Lindsay. Ja, die kent u ongetwijfeld als de zuster van Christophe. En ja, wie is Christophe? Christophe kent u van beide drie J's. In Nederland en in Vlaanderen kennen ze hem allemaal, Christophe. Lindsay, haar nieuwe single heet Duizend Keer Gevraagd. En dat is deze week ook onze tipper van de week. Er is de keuzeplaat van de luisteraars rond 6:30. Bart van Leeuwen heeft me beloofd langs te komen rond 6:15. Straks is dat. Jacqueline, ja, die zal er ook weer zijn met de rubriek Wat eten we vandaag? We hebben een shoebox klassieker en we hebben een popcorn oldie. Ja, jongens, jongens, waar gaan we naartoe? En intussen tijd ook nog een verzoekplaat of twee. Dus het wordt weer een drukke show. Houden we het bij show of houden we het bij programma? Ja, ik zou zeggen welkom in ons programma. Onze 243ste uitzending. En show lijkt me nogal zo, ja, ja. Ja, we maken er wel een soortje van soms. Een show, ja, we maken er soms wel eens een show van. Ja, dat kan je wel stellen, ja, ja, ja.

Wat een klok van stem heeft die dame. Grace Jones en La Vie en Rose.

0: 1976 voor deze Catapult. En here we go.
1: Zeven op weg naar het weekend. De vluchttijd van vandaag is...
0: Ja, dat loopt hier allemaal zo'n beetje, klein beetje fout precies. Ja.
1: Dames en heren, welkom aan boord van Hitriders vlucht 707 op weg naar het weekend. De vluchttijd van vandaag is ongeveer 2 uur na het opstijgen. De gezagvoerder van de vlucht is Jos van den Bos en dit is uw stewardess Jacqueline Segers. We raden je aan om tijdens het programma je gordel om te doen terwijl je zit. Gebruik om veiligheidsredenen ook geen elektronische apparaten tijdens het starten van het programma. Als we iets voor je kunnen doen, laat het ons dan weten. We

Lennon en Let the Music Play. Ja, ik kijk even op de klok. Het is 18 minuutjes over 5 uur. U luistert naar de Hit Riders op vrijdag. Zometeen hoor je ook Jacqueline even anders woord hier in het eerste deel. In deel 2 komt zij terug met wat eten we vandaag?

0: LTD en Back in Love Again. Intussen is Jacqueline binnengewipt hier in de studio. Goedemiddag, Jacqueline. Hallo, hoe gaat het ermee?
1: Goedenamiddag, Jos.
0: Goedenamiddag, Jacqueline. Vertel eens, vandaag vrijdag 2 oktober, wat zijn de plannen voor vandaag nog?
1: Ja, dus van het weekend ga ik een citytripje doen, een weekendje Kortrijk.
0: Oeh, kijk eens aan. Ik had een vraagje, Jacqueline. Heb jij ook al een beetje voorbereid op de rubriek Wat eten we vandaag? Want die komt straks aan bod in deel 2. En dat zal zo rond 6:15 zijn. Intussen weten de luisteraars dat al. Heb je al iets voorbereid voor straks?
1: Ja, dat heb ik al gedaan.
0: Ja, en mag ik jou ook nog bedanken voor het drankje dat je mij zo net aangeboden hebt, Jacqueline. Ik ga het met veel smaak uitdrinken en ik hoop dat we nog een leuke show tegemoet gaan. Tot 7:00 vanavond, Jacqueline.
1: Ja, tot 7:00.
0: Straks. Tot straks, Jacqueline.
1: Tot straks.
0: Tot straks.

0: Ja, een echte 70s hit toch wel deze van Jutex. Ain't wanna bump no more, no big fat woman. Laat die weer nog regelmatig draaien hier op jouw geliefkoosde radiostation. En wat wij ook vergeten te zeggen waren bij het begin van onze show was, bedankt aan de voorgaande collega. Het was alweer leuk dat je voor ons programma maakte. En dat deden ook al een heleboel andere collega's sinds deze morgen 7 uur.
1: Vrijdagavond.
0: Het is zeker weekend, het is vrijdag vandaag, 2 oktober 2026. De dag dat Clouseau 3 keer het Koning Boudewijn Stadion uitverkoopt. Drie keer 50.000 man, jong. De broertjes Wouters doen het niet slecht, toch wel? Hier zijn ze met brandweer.

Het zusje van Christophe Lindsay. Lindsay de Bolle is haar volledige naam. En ze staat ook al, net als haar broer, even lang in de muziekwereld, zeg maar. Als de tipper van de week deze week, ik heb je 1000 keer gevraagd. En om nog eens even terug te komen op die Clouseau-concerten in het Koning Boudewijnstadion. Die gaan door op 4, 6 en 7 augustus. Volgend jaar. Tickets zijn allemaal uitverkocht intussen.

Er hangt duidelijk liefde in de lucht. Ik voel het, ik voel het hier in de studio. Ja, je komt dit tegen met Jacqueline natuurlijk. Als Jacqueline in de buurt komt, ja, dan voel je liefde. Love is in the air. Jean-Paul Young, wat een kanjer van een plaat, jongens. Maar dat kunnen we ook zeggen van deze plaat.

0: Net als Patricia Pai had deze Anita Meijer een klok van een stem, jongens, jongens, jongens. Als je dan kijkt op Nederlands gebied toch wel. Why Tell Me Why. Ja, en vorige week hadden we ook zoiets als de keuzeplaat van de luisteraars. En er was een plaat die er toen uitviel. Want jullie kozen massaal voor de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. En ook Billy Idol werd gedraaid als tweede in het lijstje. Maar wie er uitviel was Toto met I'll Supply the Love uit 1979. En zij waren dus...
1: De plaat die het net niet haalde.
0: Zo meteen Bart van Leeuwen en de plaat en zijn verhaal. Maar eerst nog de plaat die het net niet haalde. Hier is Toto, I'll Supply the Love.

0: ze konden het niet opnemen tegen die Rolling Stones natuurlijk. Nee, daarvoor waren ze eigenlijk een klein beetje te klein. Je hoorde Toto en de plaat die het net niet haalde vorige week.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je zou het niet zeggen als je me nu zou zien, maar ik kan er niet meer tegen. Ook al zie ik er aan de buitenkant best vrolijk uit, diep van binnen knaagt er iets aan me. Daarom heb ik vandaag eindelijk de knoop doorgehakt. Morgen wordt namelijk de dag dat ik haar voor altijd ga verlaten. Ja, dat komt misschien als een onaangename verrassing, maar ik heb echt mijn best gedaan voor deze relatie. Ik heb gevochten en gestreden, maar het zit er helaas niet in. Jij bent namelijk veel te overheersend. Het is alsof je me hebt vastgelegd aan een ketting die ik niet meer los kan maken. Bovendien moet ik me altijd maar aanpassen aan jou. Ik moet worden zoals jij wilt dat ik ben. Nou, ik heb mijn portie ongeluk met jou wel gehad en daar wil ik nu wel eens vanaf. Weet je, ik voel me er eigenlijk helemaal niet verkeerd onder. Het moest er gewoon eens van komen en daarom heb ik er vrede mee. Dat is ook de reden dat ik er nu zo rustig onder ben. En ik zal ervoor blijven zorgen dat niemand iets aan me ziet als jij definitief uit mijn leven bent verdwenen. Ik blijf er heel relaxed onder. Net zo relaxed als op een zorgeloze zondagochtend.

0: De plaat met zijn verhaal. En dus een plaat met een anekdote aan. Ik heb die ooit eens moeten draaien voor een koppel die ging trouwen. En ik moest die zeker 10 keer aan elkaar draaien. En intussen is het koppel beter wel al uit elkaar.
1: Hitriders op vrijdag met Jos van den Bos.
2: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

Ja, vroeger zongen wij altijd, hij zit met het... Maar nee, niks is minder waar, hoor. Je hoort het. Spank! Jimmy Bohorn. Het is 5 minuutjes voor 6 uur. Bij deze maak ik graag afspraak voor het tweede deel van Hitwinders op deze vrijdagnamiddag. De 2e oktober 2026 in onze 243ste uitzending.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Zo, voilà, we zijn weer vertrokken voor nog 60 minuten lang. Het tweede deel van deze Hit Riders, de 243ste uitzending.
1: At NSS on Friday, this is Hit Riders.
2: Een heel fijn weekend.

0: Ja, onze collega's van Radio Bene die zijn momenteel op cruise. Die zitten in Spanje op dit ogenblik en daar is het niet zo goed weer in Valencia.
1: Jukebox Klassieker.

0: John Horton uit 1972. Ja, en volgende week is het Fiesta Blanca, de witte feesten, zoals wij dat noemen.
1: Weer of geen weer, Jules van den Bos is er weer.
0: Ja, en wie daar ook gaat zijn is Frank Galan, samen met Christophe en Danny Christian en nog zoveel anderen. Op 6 oktober dus in Spanje, Torrevieja, Fiesta Blanca.

0: normaal gezien Hink. Hing, beter Hink, dat is dialectjes. Hing, André Gazes Junior, ook op de Witte Feesten optreden, maar hij heeft al zijn concerten afgezegd, omdat hij zijn stem zo gezegd zou kwijt zijn. Ja. Misschien heeft hij ze intussen al gevonden. André, heb je de stem al teruggevonden intussen? Ja. En hij heeft zich laten vervangen door Christophe uit Denderleeuw. Ja, die gaat blij zijn natuurlijk dat hij ook eens mag optreden op Fiesta Blanca. Heeft ook een buitenverblijf, maar dat is niet in Torre Vieja. Je hoort Frank Harlan en Bailame.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Ja, en Frank Laan treedt eigenlijk een beetje in de voetsporen van Wil Tjurach. Keek er altijd naar op en kwam de man ook regelmatig tegen in een taverne in Aalst in Zuidoost-Vlaanderen, waar Arthur Blankaert af en toe nog wel eens binnenwipte nadat hij een optreden had gedaan in de regio Zuidoost-Vlaanderen. Frank Laan was ook regelmatig de gast in de cocoon bij Walter Sonck. En daar heeft hij misschien de knijpen van het vak.

Ja, Wiltura deed zijn inspiratie duidelijk op bij de Griekse muziek. Speel Bouzouki, zong hij. In de jaren 70 moet dat zo wat geweest zijn, dacht ik. Ik zal het eens even moeten laten opzoeken door Roos Wijnand. Zij weet daar alles van Arthur Blankaert. Laten we zeggen dat we de plaat voor haar speciaal gedraaid hebben nu.

0: nostalgie op deze vrijdag de 2e oktober in onze 243ste uitzending die vol zit met
1: de beste hits.
2: De beste hits.

je moet het hier wel gaan weten, Matthias. Matthias Rijn, verdampt, ik liep dich niet. Wat zal het nu zijn? Hou je er nu van of hou je er nu niet van? Het was in ieder geval een geweldig grote hit in 2012. Verdampt, ik liep dich niet van Matthias Rijn. En dit was ook een grote hit in die 80's. Midnight Oil and the Pets Are Burning. Zometeen de keuzeplaat van de luisteraars.

0: Star Burning Midnight Oil. Wat een schitterende plaat, toch wel, dames en heren. Ja, het is even kijken, een tweetal minuutjes over de klok van 6:30. Dat betekent, het is tijd voor het verdict wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. En er stonden terug 3 laureaten online sinds dinsdag namiddag. En er is weer massaal gestemd, zie ik. Oh, waarvoor dank, lieve luisteraars. Ik vermoed zo'n kleine 100 mensen hebben hun stem uitgebracht. En ik ga eens even overlopen hoe het zat. Als eerste in het rijtje stond Ronnie en de Ronnies met Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Ja, 1967 zaten we daar. Ik tik even hier aan op de computer. Hoeveel stemmen dat daarvoor binnengekomen zijn, dat zijn er 21%. Niet slecht. Tweede in dit rijtje, Jules de Saint, Le Tandien, 1975. Och jongens, kijk eens aan. 71% van onze luisteraars stemden op deze Jules de Saint uit 1975. Ja, het heeft waarschijnlijk iets te maken met het weer. Ja, we zitten eigenlijk met onze beide voeten in de herfst en je zou denken dat we terug in de zomer gecatapulteerd zijn. Ja, die seizoenen, ja, het ligt allemaal zo'n beetje door elkaar toch wel. Als je ziet, dan in Spanje is het dan weer minder goed weer. En dan derde in het rijtje hadden we een nummer van Nancy Boyd en de Capellos. Let's hang on to what we got. En je weet wel, uit 1987, dat kreeg zomaar eventjes 7% van de stemmen. Dus als we eens even goed resumeren, dan zien we dat Jules de Saint gaat lopen met het meeste van de voorkeurstemmen. 71%, lieve luisteraars. En dat betekent dat Jules de Saint deze week de keuzeplaat van de luisteraar is.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

Wat een geweldige plaat toch wel. En wat een geweldig aantal stemmen kreeg die Jude Saint. 71% van de luisteraars stemden op deze Jude Saint met Le Thé d'Andien. En dat deed onder andere Anneke van der Stappen. Zie ik, ook Guy de Maagd stemden op Jude Saint. Dat deed ook Hannibal Hector. Ik noem even een paar mensen op die hier in het lijstje terug te vinden zijn. Linda Verhoeven stemde ook op Jude Saint. Ook Vivianne Bogaert. Hallo Vivian, alles goed? Paul Lammens, Rita Lawaard en Lieve Timmermans. Ja, dat zijn er eigenlijk een paar die ik opnoem. Maar dan is er ook nog die plaat van Ronnie en de Ronnies. En die kreeg ook 21% van de stemmen. En daarop stemden onder andere Gislijn Vermeijren. Even kijken wie er nog allemaal op stemde. Ellen Zijdemaker, Johan Gendricks, Jos Becker,

en de Ronnie's 1967. Goed voor 21% van de stemmen in de lijst met laureaten voor de keuzeplaat van de luisteraars. Dus Judas ging lopen met de pluimen al, ja, met 71%. Toch wel geweldig, toch wel een geweldig nummer. Zometeen komt Jacqueline aan. Eerst nog deze van Bonnie Raitt.

0: geweldig nummer uit 1989 van Bonnie Raitt. A Thing Called Love. Ja, er is ook zo'n ding dat noemt als Jacqueline Segers. En zij is hier intussen in de studio binnengewipt.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: avond, Jacqueline, want ja, intussen is het toch al avond. Het is 7:14 bijna. Vertel het eens, Jacqueline, wat schaft de pot in de rubriek Wat eten we vandaag?
1: Goedenavond, Jos.
0: Goedenavond, Jacqueline.
1: Ja.
0: Oh, by the way, nog even meegeven. Dus het glas kava heeft me enorm goed gesmaakt. En ik zou er graag nog eentje willen. Kan dat, Jacqueline?
1: Ik zal er straks nog eentje brengen.
0: Oh, dankjewel, dankjewel. Wat eten we vandaag, Jacqueline?
1: Ja, wel, ik was ondertussen in de keuken al bezig. Dus ik heb wortelpuree voorzien met lekkere hamburgers. En dan heb ik zo een beetje uieringen gesneden. Daarvan had ik wel een beetje traantjes van gekregen.
0: Oei.
1: Ja, dus het was piki-piki. En als dessertje heb ik zo mini-appelflapjes klaargemaakt.
0: Oh, mini-appelflapjes. Hoe doe je dat? Heb je zelf de appeltjes geschild en zo dan?
1: Ja, ja. En de bladerdeeg.
0: Ja.
1: En dan moet je daar zo alleen proberen een driehoekje te vouwen. En dan de oven in.
0: Lekker.
1: Ja, en ze ruiken lekker, hoor.
0: Ja, ik kan het me best voorstellen. Maar je sprak zo net van bladerdeeg. Ik denk zo meteen aan bladeren. Is het u ook al opgevallen, Jacqueline, dat de bladeren massaal van de bomen vallen?
1: Ja, ja, ze vallen al een tijdje af, hé.
0: Ja, ja, dat is waar. Door de warmte zijn ze eigenlijk al een goede maand aan het afvallen.
1: Ja, dus ze zijn vroeger afgevallen, hè.
0: Ja, nu is het echt wel met alle gakken over de sloot om het elke dag proper te krijgen en proper te houden. Maar we hebben er wel iets op gevonden, Jacqueline.
1: Ja, we hebben
0: vertel
1: er
0: eens,
1: gisteren...
0: Vertel eens.
1: Ja, we hebben gisteren daar zo een nieuw dingetje voor gekocht.
0: Ja.
1: Van Gardena of
0: van Gardena, ja. Ja. Sorry dat we reclame maken, dames en heren. Ja, maar ja, het machientje, het verbruikt geen benzine.
1: En het maakt geen lawaai.
0: Dat is belangrijk. Nee. En je moet er gewoon, zoals een grasmachine van vroeger, je moet er gewoon mee over het gras rijden. En als je het goed afstelt, dan neemt het alle blaadjes die op het gras liggen mee. Gezellig toch?
1: Ja, maar de natte blaadjes, ik denk voor de natte blaadjes dat die daar gaan
0: blijven natuurlijk aanplakken. Ik denk dat je het beste doet als de bladeren een beetje gedroogd zijn. Dus met andere woorden, als het water giet, moet je er niet mee buiten komen.
1: Best niet aan beginnen.
0: Nee, best niet dan. Jacqueline, bedankt voor jouw bijdrage hier met de rubriek Wat eten we vandaag. En ik ga speciaal voor jou deze plaat draaien van Village People. Is dat goed voor jou?
1: Ja, dat is prima voor mij.
0: Kom je volgende week terug?
1: Ja, dan ben ik daar weer bij.
0: Oké, tot volgende week. De groetjes nog. Doei! Ja.

0: of twee, drie terug moesten we ook nog afscheid nemen van een groepslid van deze Village People. Je hoorde YMCA.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
0: Ik kijk even op de klok, het is 8:07 en als ik deze plaat hoor, dan denk ik altijd aan Jacqueline. Jacqueline, last night the DJ saved my life. Ik

Tusje neem ik afscheid van jullie. Bedankt voor het luisteren naar deze 243ste Hit Riders op vrijdag. Tot volgende week vrijdag, dan zijn we er weer.

Welkom vrienden allemaal hier op jouw radio in ons programma. We zijn er weer om 2 uur bij met deze muziekdoos. 2 uur lang mag ik de platen wederom uitkiezen. En dat ga ik met ontzettend veel plezier doen. De pareltjes van toen en de nieuwigheden gaan de 2 komende uren rondom jouw muzikale oortjes vliegen. En we gaan meteen verder met deze Frans Bauer. Heb je even voor mij?

mooie warme stem van Connie van der Bos lieten we weer klinken door jouw radio. Daar kun je toch wel echt van genieten, hè? Het was een toppertje, deze dame. Veel te vroeg overleden, ze was amper 65. We konden nog eens luisteren naar een van haar mooie nummers, Een Roosje, Mijn Roosje. Deze gaan we draaien op verzoek. Waarom niet? Dat mag wel. Als jij graag een bepaald nummer wil horen, laat het me gewoon weten. Dat kan via rudolfstevens@telenet.be. En Semino Rossi werd hem aangevraagd. Gaan we toch draaien, met plezier zeker. Een nummer dat we nog kennen van de Julio Iglesias. Gemaakt op zijn grote hit Quiere Me Mucho. Nu door Semino Rossi.

mooi gebracht door deze stem van Semino Rossi. Dat allemaal in ons programma van Muzieknoos. Voordat we overgaan naar het nieuwere werk, gaan we dit nog eens draaien. Kennen we nog wel, hè? Het was een kanjer van een hit midden 70er jaren. De Lenko's met hun Esmeralda. MUZIEK

Zeer mooi gebracht, deze single, duo-single van Erik Vlenders en natuurlijk Hugo Sigal. Vriend voor het leven. En dit is prachtig. Elton John, Candle in the Wind.

0: sleutel van mijn hart ligt in jouw handen. Mooie nieuwe single vind ik persoonlijk van deze mensen. Van Jamman en Els Bakker. Mieke heb ik vandaag ook meegebracht. Ze bracht jaren geleden een album uit. Mieke zingt Dolly Parton.
1: Soms denk ik terug aan de jaren van...
0: Dit is het mooie verhaal.
1: Het lijkt zo dichtbij een paar jaar.
0: Over de bonte manteljas.

deze van Mieke. En de fans van Jeremy Cazalet moeten nog heel even geduld hebben. Zijn nieuwe single is ingezongen dus. Hij moet alleen nog op Spotify of professioneel gezet worden. En dan kunnen we hem natuurlijk ook lanceren via ons programma en via jouw radio. We gaan zijn eerste single nog eens draaien. In afwachting van de nieuwe die er heel snel gaat aankomen. Jeremy Cazalet.

Olivia, meteen wel haar mooie songs en dat allemaal in ons programma van deze muziekdoos. En ik heb vandaag ook nog eens recent werk meegebracht van deze meneer. De meneer bedoel ik dus, die de hit van Mieke Engelbewaarder echt tot een kanjer maakte. Heel Vlaanderen, heel Nederland brult hem nu natuurlijk in de feesttenten mee. Ik heb het natuurlijk over die enige echte Marco Schuitmaker. Maar dit is een andere van hem.

Lekkere ambiance dus samen met deze nieuwe single van meneer Marco Schuitmaker. We gaan de fans van Bobby Prins ook eens een plezier te doen door een hitmedley van hem te draaien. Maar deze keer gebracht door Stephen McQueen.

Natuurlijk, in deze muziekdoos na een Bobby Prins medley mag je natuurlijk ook muziek verwachten van Bobby Prins zelf. En dat doen we dan uiteraard met deze. Bobby brengt deze keer muziek van Cliff Clark Richard. Zo is het. Hoe kon ik weten? Bobby Prins.

daarmee zaten we ergens in de 80er jaren zeker. Maar we gaan terug naar 2026. Eerdaags verschijnt haar nieuwste single en daar kijken we echt naar uit. We gaan dus Recentenoos draaien. Die kleine melodie van onze sympathieke collega Jamie Dean.

voor onze latere afstemmers. Welkom in deel 2 van deze aflevering van de Muziekdoos. En beginnen deden we alvast in deel 2 met deze This Will Be. En dan zaten we meteen in 1975. We springen een sprongetje vooruit en we gaan naar de 80er jaren met de Marlettes en een Frans cancan, de Dikke Nek.

Jimmy Frey. Het was een kanjer van een hit voor hem dus in de 70er jaren. Deze mooie Niemand weet hoeveel ik van je hou. En we draaien natuurlijk ook heel graag het nieuwe werk. En dit is hij voor onze collega Larissa. Gek op jou.

Zijn Amor. En vrienden, hebben jullie dat al genoteerd in jullie agenda? Zondag eerst komende 4 oktober. Zondag namiddag 4 oktober. Dan geven wij wederom een leuke show namiddag op de koffie bij Rudolf Stevens. En dat gaat door in het stationneke, gelegen te Boyschot, naast het station. Dus je kan niet missen. Zondag 4 oktober. De deuren gaan open om 13 uur en de show begint om 14 uur. We hebben enkele gasten, waaronder ook Mario Knops. We hebben Wendy. Natuurlijk treed ik zelf ook op, Rudolf Stevens. En onze vriend Jeremy Casselet is er ook bij. Zondag 4 oktober, inkom 10 euro met gebak en koffie bij inbegrepen. We gaan nog eens iets draaien van onszelf. Dit is er eentje van enkele jaren terug. En wie weet, zie ik jullie daar wel op zondagnamiddag.

een van de 18 liedjes die op het album staan, Het Geluk. En dat kun je natuurlijk ook beluisteren via digitale kanalen zoals Spotify. Rudolf Stevens, Zodra de wolken weer verdwijnen. Ken je deze nog? Uiteraard. Middle of the Road, Chirpy, Chirpy, Chip, Chip.

Joe Harris maakte ervan eerst zien en daarna geloven. Op deze hit van Middle of the Road een chirpy chirpy chip chip. We ontvingen net in onze mail ook de nieuwste van Robert Pater en die gaan we dus meteen in ons programma plaatsen.

nieuw werk van deze Robert Pater gaan we meteen terug naar het oudere archief. En dit is er zo eentje van Stafke Fabrie. En destijds maakt hij wel eens een keer leuke meezingers. Meerdere trouwens ook. En soms, ja, soms durfde hij wel eens een beetje de deugd niet spelen. Zoals deze. Maar ja, we mogen het toch ook draaien, zeker. Hij houdt van

Ja, ja. Jullie dachten eerst iets anders, hè? Nee, nee hoor, het ging over kiekebillen. Maar dan moet ik beslist ook naar jou. Geef mij maar het mooie, magere borstje dus van de kip. Het mooie witte vlees. En daar kan ik nu eens ook echt van genieten. Na deze van Stafke Fabri gaan we Frankie in de Trillers nog eens draaien. Met de broek van ons

Wat een stem dus, deze van Will Tura. Wat heeft die man door de jaren heen toch prachtige liedjes opgenomen. Zoals deze, Nu sta ik daar. Dolly Parton, Divorce. Speciaal een beetje country voor ons Lady Anya.

Duitsstalig werk in ons programma. Van de muziekdoos met deze Calimeros en Baby Baby Blue. Ik ben er fan van, jij ook? Dan zijn we samen fan. Met vele meerdere natuurlijk. Shaking Stevens, Rocking Good Way en Bonita.

Bonnie Tyler en Shaking Stevens met Rocking Good Away. De Nederlandse liedjes zijn bij ons in Vlaanderen natuurlijk ook erg populair. En dat merken we ook dus, want onze eigen Vlaamse artiesten brengen geregeld ook een Nederlandse hit uit in een vernieuwd kleedje. En dat hebben nu ook het duo gedaan, Sascha en Davy. Deze kennen we nog wel van Koos Alberts. Hun vernieuwde versie van Sascha en Davy, Zijn het je ogen? Een oudere hit van Koos Alberts.

Sascha en Davy met Zijn het je ogen. Zo vrienden, ik was er wederom heel graag bij voor jou met deze aflevering van Muziekdoos. Ik ben er graag een volgende keer opnieuw bij, maar wens jullie uiteraard nog veel plezier toe met onze andere collega's. En we gaan afsluiten met een van die mooie nummers. En aansluitend daarop krijg je er ook nog eentje van onze collega CDV. Tot een volgende Muziekdoos. Hou jullie goed en wees gewoon lief voor elkaar.

0: Müziklabirent.
1: Peter Roland.
2: En hij mag gezien worden ook, is zo belangrijk.

0: Ik zeg niet dat ik het niet leuk vind, maar boeien.
1: Geweldig, geweldig, geweldig.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de industrie.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

uur van de dag. Naar de mooiste radio. Groot Haaltert. Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert. Je kan hem geen dag meer.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Dit is Radio Groot Aandert.